0: intro.
1: Ja,
2: nu krijg je al meteen de tief.
3: Ja, druk.
4: Is goed, ik zal er niet aan jou, hoor.
1: Ik ga erop letten.
3: Ja, druk. Ja, hij staat nu druk. Ja.